mijn vrouw zijn, kut Juliet. Lake da lufra o putu neve quaret. Pavor, courvet, var pare da lipa de loa. Tolet barmour, o ruejo.